0: luitenant, 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. IOI Music.
2: Gedierig goede muziek.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.
3: Olsnijers en olsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan in Olst, maar Troadogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, Troadogen plezier maken, molen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een olsnijers.

fan van de Vuelta Groeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost Natuurlijk.

tegen Ayo in, is goed gezien. Hij is al monjelang, komt wachten op de dag dat hier begint. En op de markt, het is echt een woord, doorgommend en

Als kleine gast wist ik nog van die goeie nave beerdentram. Ging er kopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten het ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei, naar de zwontjes van Barij.

0: Even alsof dat een moes, voor kost hem een kinderkoes, dat zal in ons toch nooit verdwijnen.
1: Vanuit een Olst Media Building, Ajoen Music, op FM, in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten, wat zeg ik, de allerbesten. Ajoen Music.
2: 95% muziek.
3: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
3: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: alles wat aan dat ons neergeer noert.
1: Godvervlamste, godverdomme, ze er nou weer. Jongens, toch, maar 10 keer gezet dat ik er geen nummer heb.

0: bestolen. Maar weet je wat? Tom Tit is ontverhuizen. En dan heeft hij nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de Paroa. Dan woont je Renault eens achter. En dan heeft toch alles droog dobbel.
1: Zijn er te kopen of te rollen? Ik heb nog niet liggen vermoor.
0: Hier zijn, nee, geblokkeerd.
2: JMB-café.
3: Meer de Neven app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
4: App hem al.

IOI Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Vrie het lekker stik, de kont die te dik. Bordeaux kost het mijn leven.
1: Zo, kost zo een blekke peert. Ambiance was ik vereerd. Ze verkocht nooit geen strijken.
2: Onnederend toeg, wat pak

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: musikk. Det beste moment, det beste musikk. Olst opp sem best.
1: Ik zag het overlast op het internet.

niet alles dat je leest op het internet. Gebruik dat verstand, want als je alles is goed op een rijke zet, ligt het verder hand. Wie een prins verkiezen, ken je hoe ik verliezen. En dat is die point. Maar we handelen elke Noorse neer wel meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint wij een gier verwij. Die voel je bepikt,

0: Vonuten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien of

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Als neer ik moe naar nog iets kwijt.

0: ION Music 100% ось 100% карнавал.
1: Вон то, що з того лютого.

En je wist mij aan, wie het niet verdacht, toen ik vertrok met een ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zing, voor de nefoor kracht ze ting op ting. In een akenstrol mokte de beste soep, ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen, ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef me maar een beest. Ook al zeg je gewoon het wees. Want ben zot van mama. Ik wil dan een pluspapa. Geef me maar een beest. Ook al zeg je gewoon het wees.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien,

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: now. Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Hier en al gestoef. Morgen zit een dikkes in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans, zijn ontspringende dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Nee, het nam nog niet eer, het vel verkoeper.

0: muziek. Echt Oesters DNA.
1: Dat krijg je nooit kapot.
2: Jopla. Hier de tres.
3: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier de tres.
3: Het is een gezonde droom.

dat me goed zijn, dat me ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: IOI Music. 100% plezant, 100% olst.
1: De tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: Was een carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
3: Was ik dat door? Zou dan ik je gewoon expliceren, hè?
4: Wat pas de gooi, versloeg de wettel.

0: AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Steenberg. AYOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

hier aan een keer zitten. Onze binnenminister. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: Hey.
1: Meer de Neven app voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De Neven Lion Music app.
2: App hem al.

Ochmeisje, wacht gebeurt erna? Ah, Lovieke stona in de ka. Ah, dat ligt pink, nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zink, genienen, eet

zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

daarvan, van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Olst.

eerste keer gelikken. Mijn derrière is hier gekost, blijft daar af mee afpikken. Zwierikte mijn kont, oh moei gint rond. Dripte jever ooit aan een mond. Gang dier gedierig, te zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je

Drizzinolsch, genieën, dat thuis op zijn zolder, of in die of ander kas, geen album mee liggen. Ze waren al proper behoord en boevengulsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij, het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat mooie momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

De schoesje koest werken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Stap niet uw grote en desambatant. Dus ik zit me even onderkant. Een donker hoekje, ik zing geen float. En ik paas, oké, en mag er rood.
1: Ik was misschien de seconde ontgenieten. Als ik op mijn broekpies van verschiet. De combi, de vliegen, een rup gemekkerd. Ik gooi dus beet een boet op mijn rekker.
2: In ons ontwaard krijg je geen boet. Vissen onder elkaar, al op een roet.
3: Met ding te geloek, de krantjes open.

0: Vandalisme, een lyric woord. Door mij ben ik voorlijk, wil dat koert. Maar wil je geen een affiche plekken? Vraag het aan mijn rood of zijn we aan de stekken?
1: Een afdala vol op een houwige koerken. Want dat is er aan mijn zingruimte met jou voerken. Nachtwinkels, overlast. Het is misschien niet slecht dat je op abistjes pas.
2: Azoenen uit misère en ambras. Soms pijs ik op hoe dat vroeger was.
3: Tenzij je diekes met veel

0: Vonuot în Olst Media Building. Ajoel Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goede hits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 volle goede radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als ik haar één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik haar baal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wil kan bekoeren. Maar sorry, verstoeren.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Texas.
1: Are you in music?
0: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
2: Hallo.
3: Hey, hallo.

0: beneden uit de vier verschuiven is. Hou maar eens aan, pak liekers, Funky. Toch om het toch hier op drinken, Funky.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vraagt of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Funky.

radische sinne voort, rond de winter tot. Geroken dat jongen door de weg wordt, zijn mogen garandeert, dat neemt prepareert, een roos.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de jagnoem, is hier op de grote markt te doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als volg aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval, als het is enig 4-5 dagen lang, als het is enig in gans ons land. Wat is dat die plezant?

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ga precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ajoe Music!
3: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover.

0: Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

Opgepast, opgepast. Even opzoen. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de mert.

0: zwaait dat moe, het is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, molijst, roe muziekskum boy. Hij zingt er ten in te gelokker taart. En hoe het niet er ook van een magnifieke toeën. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyne.

nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooi stad te beleven, ik zit er Regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

muziek. 100% plezant, 100% Olst.

ik naar verre strijken op reis voor een aantal weken. Ik

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.
3: Waar gaan ze het geld nou vinden? Bien soigner loger weten dat geld niet om de bomen groeit. In het stadspark van ons zoestje, doorgeven.

0: koken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champion zal op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, doos het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar les.
3: Ajoe, music.
4: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeien.

0: Vanuit.
1: Ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeien gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo aan ons oor. Droa toch een open raar.

0: Fräulein, Schokruten.
1: Ach ja, kom maar gleich.
0: Als dat verraad hem is, dan kan er liggen restjes in de pan. Dan maak ik het naar zonde van. Pakt alsjeblieft de overschot maar in.
1: Ja, ja.

0: Silhouetten Olst Media Building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. AOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Zot, zot, stijke zot.

0: Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van Olst?
1: Braderie op de Verkemert. Schiefrecht over Adair, een andere kant van het water. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7. Behalve de vrijdag achternoem.
2: Allah moro per mij. Allah moro per mij.

Steer weg, steer weg, morgen dan.

AJOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: en Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Dooruit van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kierkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: verliezen is uw fijn. Ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nee, nou, sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn een droom hier kwijt.
1: Nee, nou, sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al. Hey!

0: Ja, geht schon gut an.
1: Ah, jo, in Music wird op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenlieken. Ah, veel carnavallies. Ah, jo, in Music.

0: mikrofonu ten Olšt Media Building. Ajojojen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olšt, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olšt. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Olsterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bruinhof.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
4: Nee, de nieuwe app voor Joen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
1: App hem al.

0: Zet ervan van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goeradios van Olst.
1: Nou, ieder visje en een kemistje, ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaargeval.

0: Jesus.
1: Are you in music?
2: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: Ajoen Music.
1: Loeip verdrommel hier in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: also.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Blonde, obwohl hielen. Twas een bom, hoor, wat om iets voor gasten wel vervielen. Schist hier nooit een boekje, hoor, wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisang.

0: vanuit Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Music.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover, dat is erover.
2: Elsie, wil je ons nog eens iets geven, alstublieft? Mag me niet te veel kosten, zeg.

0: Wat dat brunt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app.
3: App de mal.

0: damuelowej klasie tu. Afdam oilof ik lesje toe. Het is beter dat ik mijn gebier en blijf. Als je ambras mocht en blijf zo hebben. Werken en niet slapen van erger roep. Als we in ons bed te kruipen. Afdam oilof ik lesje toe. Afdam oilof ik lesje toe. Het is beter dat ik mijn gebier en blijf. Als je ambras mocht en blijf zo hebben. Werken en niet slapen van erger roep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lesje toe. Af dat mooi lof ik lesje toe.
1: Stot er zot op mijn kop,
0: stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop.
0: Stot er zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vides maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music, plezante radio.

0: dan de voel je goed iets van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor je goede radio's van ons natuurlijk.

Wer aber von euch?

0: IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets ma brouque plus.
1: Ion Music 100%

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: duetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.

feest voor iedereen. Al dolschneers bijen. Je werd hier 3 dagen lang betoverd. Vak op

0: Hey Mojang.
1: Is vanochtend te doen?
0: Hey Mojang.
2: Hey Romeinkoos, te zien dat je moet zijn. Je kijkt je daar hier in parkeren. Spijt me door is de auto.

kunst nomenkleren. Ik heb mijn stoet kosten nog om. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App de mal.

stond in de kwazerzallen. De zwan stond met sandalen.

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten. Maar het is wel...

Ik hoor niet klagen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Want het is een prijs.

dat is wel iets straf, ik kan kant niet meer aan. Wil je mij rissen wat duilt, want klopt maar een mork wel staan. Wie ooit aan verwacht, dat gooit het liste lacht. Met mijn kop zo werd en mijn leven.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinder. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten mijn kop gerust.
1: Game over.
2: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oesters en oor.
3: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
3: hem al.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: Bretton Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: IOM Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Het was bij ons op

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: meer.
1: Wat dat brengt?
2: GMB Café.
3: Meer de Neven app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
3: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.

0: Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum. En dat stinkderp hier wat verder.
1: Boekverbranding. Stoom op de markt. De prins van mooi. Ik voel me arts. Begin ik te droomen. Zie maar dan stol. Dat moet toch de macht zijn. De sceptisch worden.

zitten. Luister een keer naar AUM Music. Kruisje gegarandeerd. De Loosemalen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: live van 0:30 in Olst, de 9e nachten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Kamerood heeft al gelezen, het is in Olst bij rich bewijzen. Alle taksen en belasting gewoon omhoog.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Zijn een fan van de Voel de Goe Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goe Radios van Holst.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.
4: Even haar ondacht. Verzwisch verkeesneesken. Er is een grote film te melden op de kleine rink van Groot Oost.

zit maar thuis door te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet het.

0: Gordon Wish.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Ik luister alleen maar naar Radio & Music.
2: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: IOM Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: hierna, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afrollen, hè.
1: Hey Funky, was ik op een koffer van, dat of wat een nacht en al rest of doen?
0: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
1: Zee, tel van domme pikken donker, had je van een zwembad was een beetje, zee.
0: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is de laatste weerskant, daar ligt op.
1: Ja, het overal kieker was zeker, kan dat. Kom hier, zet als een multipike voor jou, is maar sjang meer koeien, daar een verrapaal voor zee.
0: Je hebt dat gezet?
1: Kom hier, zo.
0: Deze winkel is een ankel toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Rocky Evet. Dzięki Casa Front Ponisoma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter, je bent een paal open. Het is zo van hier te klappen.
1: Gewoon moet je flappen, hoor. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dan met een motorbike gaat doen het. Geven ze beter een beetje bezig met haar vader.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van Roosje Natuurlijk.

Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe.

dossiers over het feit van onze KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zorg, dat is straf, maar ik zwoeg als een graf. Droe mij om, bol het af. Ik scheer al jarenlang in het stadhuis.

zwart, stik in de mijl. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verveil. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

0: Van ott an Olst Media Building. A jó Music. 24 híre per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goede radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelukkig er bestond er echt geen ding. Kijk, tis, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten,

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Janneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: Meer de Neven app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App de mal.

0: om 4 te slapen? Willen te wakker maken, zo'n nep moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de juppie is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet 4 niet meer zijn. Hier even mooi en hier weer een ander aan.
1: Ah, los zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom. Nog een les.
3: Ajoy Music. Gedierig.

0: Amai met frak. Satijn met bacon. Kon ervan genieten.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoes is nog niet gestrijken.
2: Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

friends belong with fridges, meeste friends belong with fridges, meeste fridges, de meeste met de Steve als burgemeester. Groeite kooi, zo'n stasje, groeite kooi, zo'n stasje.

0: Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
2: App hem al.

Wat de jong vol rode tuiten, juist de droge viert, en we moesten al binnen blijven. Het kan geen koot in de poormonjen.

0: Radio en Music. Plezante radio.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

0: Ik stond eens in een lange rooi, maar loos en beter nooit wel mooi. De mensen blijven nooit te bier, dat ziet dan mooi naar nooit plezier.
1: Om de kast stond de kik in de jij. De vloeren zaten al die mooie gelei. De mensen keken graag nooit normaal. En weet je gewoon wat dat ik zei?

0: Alweer de PA, hey, dat zijn Nossen. En ik gevraagd om hem een beetje een boete te stoppen. Met een eigen dat geschreven heeft. Wat pijs er af, mens? Hoe moet dat gaan doen?
1: Ja, maar ja, jong, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?
3: Het is een duistig noem.
1: Goed, duistig.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.